0: verschil van nog een uurtje zojuist loopt ze even verschil van nog een uurtje zojuist. Vet, die brood het ook zeer meer overvleed. Die poesje pas jou meer als het moest zijn. Nee, er is niet, schiet schimmer. Loos, ik nam niet het zeer. Vroeg wij maar voor met z'n oudser, we zijn we zelf lief. Sinds jas, ik heb nog meer op ons en de schiel. Loos, ik kan geen veel, zo is dat een echt stuk. Het haak het zelf lief. Of hij had niet, die moet ik in het zeer te hangen.
1: Lady Afrenia, 87.9 FM.